jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

Op zondag 13 september kleuren iconische Mustangs en Corvettes de zeedijk van Middelkerke in tijdens een unieke bijeenkomst van Amerikaanse klassiekers.

te voelen. Dat kwam weer in veetaard ben, weer niet goed van. Ik weet niet goed wat te begin. Was het gewone te vele? Was het te vreed of was het niet waar? Had het er een? Noem het een burn-out of een ander modewoord. Te voel blijft zesde. Mijn moed ernstig verstoord. Was het veel te vele? Of was het juist niet genoeg? Had het er een?

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend.

0: naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begreep dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

festival gaat door in Oostende op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein aan de Nieuwe Stad in Oostende.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïnse president is en bij uitbreiding heel Oekraïne, die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
2: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou. Zondag is Kiev aan de beurt. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstoffen gevonden. Er zijn de afgelopen maand in Vlaanderen ruim 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden vastgesteld. Die komen voor in de regio rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
4: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen Westnijlvirus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is, is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
2: Er zijn voorlopig nog geen besmettingen bij mens vastgesteld. In het Koning Boudewijn staat...

0: grootste prijzen in de modewereld. Daaronder vallen ook merken als Louis Vuitton, Dior en Sephora. Kegels kreeg een prijs van 400.000 euro en zal ook een jaar lang begeleid worden door het modebedrijf LVMH. Kegels is 27. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minimaal tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maximaal tot 27 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 0950 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 0950 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Sander.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzele heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek, met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag van 2 tot 6 uur.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan. Waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8:00 in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVD.
2: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders Stop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Ik tel de

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, Oostende, stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
3: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
2: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
3: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat gaat voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
2: En wat is de oplossing?
3: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
2: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
3: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
2: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
3: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
4: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio.

spectaculaire races zorgen voor actie tijdens de autocross-team Migo in Sint-Pieterskapelle in Middelkerke op zondag 6 september.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee
4: 105 FM.

0: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich toen voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezers, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan het een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er zijn de voorbije maand in Vlaanderen 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden vastgesteld. In de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen, dat meldt het Voedselagentschap. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
3: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen West-Nijl-virus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
2: Er zijn bij ons voorlopig nog geen besmettingen bij mensen vastgesteld. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust en het was een on-goal. Club pakt zo 12-12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat 8e met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en meestal droge dag. En we halen maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien en tot 25 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

met de kinderkamer. Bedden en veel baby terug. Slapeloze nachten, pampers en doekjes voor al spug. En toen brengen aan van scholen, naar de bib en naar de scoots, naar het zwembad en naar de basket.

dat gedaan is, kan ik toch voelen. Ik ga dat missen. En daar is echt niks aan te doen. Een vee te kort loontje en een vee te grote mond. Ze schoen vol slik en ze kleers op de grond. Van groentjes vee te weinig en van die tablet nooit genoeg. Te laten onze bedden

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Tap to België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op taptobelgie.be.
3: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
6: me gusta la guitarra, me gustas tú,
5: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
7: Manifiesta!
8: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
9: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
10: Supersalon bestaat 60 jaar.
11: Supersalon.
10: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.

0: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regionieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan. Waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Manifesta. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
4: me gusta la guitarra, me gustas tú,
3: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de A6 Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
5: Manifiesta!
6: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasja Waldman.
2: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
3: Ik ben Joke Doodlewoman.
4: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Forststraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Jouw Oostense

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijn.
2: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
3: Ik ben Danik Menne.
4: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
5: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.

huilend naar een bed. Ik wou dat ik erop stond. Ik vraag me af hoe dat je daar in godsnaam op komt. Het zijn er die klem, het zijn er die er niet aan begin. Het zijn er met een grote mond die altijd doen alsof alles wil, maar geen angst overwin. Nee, het gaat niet altijd overwin. Ooit stond ik op die eerste plek, medaille rond mijn nek. De champagne, de misek. Ik geniet nog van dat kort moment en van de show. Jarenlange training voor een kort applaus. En morgen kruip ik

hier nu beneden, op de eerste treden. Alleen al staren naar de top voel ik in mijn been. Ik wil het zo graag, maar ik heb niet echt de reden. Waarom zou ik al mijn tijd aan een berg spenderen? Er is nog zoveel om van de heuvels te leren.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
6: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
3: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
2: Zilver aan Zee wordt herhaald.
3: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
2: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
3: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Radio Noordzee.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
4: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.

0: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Oh.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Provost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Minister van Consumentenbescherming Rob Beender stuurt opnieuw controleurs naar kledingwinkel Unique. Die beloofde om tegen middernacht, dus gisteravond, 7000 achtergebleven pakjes te leveren of getroffen klanten terug te betalen. Het is niet duidelijk of dat gelukt is, want onze redactie krijgt tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun bestelling. Je hoort minister Beender.
3: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Unique heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
2: Als dat niet gebeurd is, riskeert Unique een stevige boete of zelfs een celstraf. We willen wel gezond eten, maar we raken te gemakkelijk aan ongezonde dingen. Dat blijkt uit een rondvraag van de gezondheidsinstituut Sensano. Er is altijd wel een fastfood of een afvalrestaurant in de buurt, zegt Jonathan Benaim van Sensano.
4: Het is zeker niet alleen beperkt tot de fastfoodketens, ook in de supermarkten of in andere soort winkels, in kleine winkeltjes, nachtwinkels, is er genoeg ongezonde voeding te vinden voor goedkopere prijzen vaak dan de gezonde producten. Eigenlijk zou de gezonde keuze de evidente keuze moeten zijn.
2: We willen ook wel gezond en vers koken, maar we vinden vaak dat dat te lang duurt. Ons land heeft een eerste medaille gepakt op het WK G-wielrennen in de VS en het is meteen goud. Want Marvin Oldent is de nieuwe wereldkampioen in het tijdrijden in zijn categorie. Voor Tim Seelen was het net niet. Hij werd nipt vierde in zijn categorie. De zon komt erdoor en het blijft droog bij 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, na de middag stijgt de kans op buien tot 25 graden dan.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Radio Noordzee.
6: Een hele goede morgen.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
2: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
3: Ik ben Nancy Bourquigny.
4: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: NRC Kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust.
4: Noordzee.
0: Iedereen luistert.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
7: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Prettig weekend.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.

0: fuck was dat? Wat was dat effectje?
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de A6 Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifesta.be.
3: Manifesta!
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
2: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
3: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
2: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
3: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
2: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
3: Dankjewel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
7: Radio Noordzee.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.

0: kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
4: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
4: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
4: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
1: Radio.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
6: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
7: me gusta la guitarra, me gustas tú,
6: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
8: Manifiesta!
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. Deze feestelijke avond, vol smaak, muziek en beleving, groeit ondertussen uit tot een jaarlijkse traditie waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Ondertussen geniet je van een culinaire verwennerijen in een fantastisch kader. Een tafel reserveren, 8, 10 of 12 personen, kan via balvandeburgemeester.be.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij UAE wel verlengd tot eind 2032. En ook Victor Kampenaert verlengde zijn contract bij Visma Lease Bike tot 2028. Kampenaert is 34. Het is nog niet duidelijk wat de dodelijke woningbrand in Niel in de provincie Antwerpen heeft veroorzaakt. Dat zegt de burgemeester Ingrid Mulders.
3: De experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
2: Het vuur brak vanmorgen uit. Een vrouw van 67 overleefde het niet. Haar dochter ligt in het ziekenhuis. Hun huis is wellicht onbewoonbaar. Ook enkele huisdieren kwamen om in de brand. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door Berken. Het gaat onder meer over de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van spoornetbeheerder Infrabel.
4: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
2: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijden ook vervangbussen. 4 ziekenhuizen in ons land testen artificiële intelligentie bij borstkankerpatiënten. Die AI-modellen zijn gebaseerd op een unieke databank met gegevens van meer dan 8000 patiënten. Artsen gebruiken ze wel alleen bij patiënten die al eerder behandeld werden. Je hoort borstkliniekcoördinator Barbara Bussels van het AZ Delta.
5: En die modellen geven ons een aantal voorspellingen weer van zaken die normaal pas verder in het behandeltraject naar voren komen. De tumorgrootte, of dat de oxyclier zal aangetast zijn, al dan niet. En hoe de patiënt zal reageren op een bepaalde chemotherapie.
2: Op die manier kunnen artsen per patiënt de geschikte behandeling kiezen. Als de testfase positief is, kunnen ook nieuwe patiënten ermee geholpen worden. In Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. Zo vonden ze een vrouw van 64 in haar huis. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met haar gaat. Eerder haalden de hulpdiensten ook een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek hadden ze gisteren ook al 2 Nepalezen levend gered. 10 dagen geleden werden Nepal en Tibet getroffen door zware overstromingen en modderstromen. In totaal vielen er bijna 1400 doden en duizenden mensen blijven vermist. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselen bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Dit is Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert.

0: Nieuws en info.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, w

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
3: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
2: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
3: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
2: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
3: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
2: Het is ook een moment om te ontmoeten.
3: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
2: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
2: En staat dat open voor iedereen?
3: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
2: Wat kost deelname?
3: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
2: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
3: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
4: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Supersalon bestaat 60 jaar.
5: Supersalon.
4: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: en info.
1: Verhalen onder de vuurtoren is een verhaal in het Sappegosteins geschreven door Katelijn Vervarke over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. Hilde Veulemans en Johan Verstraeten nemen je mee op pad tijdens een 2 uur durende theaterwandeling. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september kan je bekomen via het uitloket. Start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oostzee.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Het is nu 2:00. Noordzee-regionieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8:00 in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio-nieuws.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: I Want Your Sex van George Michael is het eerste singeltje van zijn solo-debuutalbum Faith. Ook is het nummer te vinden op de soundtrack van de film Beverly Hills Cop 2. I Want Your Sex werd vanwege zijn suggestieve titel en songtekst geweerd van verschillende radiozenders in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De videoclip bij het nummer werd op muziekzender MTV alleen 's nachts getoond vanwege de vermeende naaktheid die in de clip te zien is. De tegenstand tegen het nummer was dan ook compleet tegen de bedoelingen van George Michael in. Hij had met de clip en het nummer geen promiscuous seks willen tonen, maar juist dat de daad een mooi iets was zolang er monogaam gespeeld werd. Vele radiozenders draaiden een gecensureerde versie van het nummer met de titel I Want Your Love. Het woord love werd steeds gebruikt als vervanging van seks. Bij ons stond George Michael met I Want Your Sex 2 weken op 1 in 1987.

zit aan mijn gezicht, is dat waar? Zie je echt slecht? Zeg ik, ossa, wat dat je voelt? Verstonk ik, ossa, wat dat je bedoelt? Zie je wel zuiver of zie je dopeerd? Het spit me, maar als publiek zie je sowieso gemanipuleerd.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KV Diksmuiden.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je er vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: zwaar.
1: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
2: De Schotse songschrijver Gary Rafferty had er al een heel parcours op zitten voor hij met Baker Street een Europese hit scoorde. Hij had met Billy Connolly, onder de groepsnaam The Humble Bums, een eerste bescheiden hitje met Shoeshine Boy. Maar deed het, na een eerste soloplaat, vooral goed met de groep Steeler's Wheel, waarmee hij in 1972 succes had met Stuck in the Middle with You. Onenigheid over de te volgen koers leidde echter tot het ontbinden van de groep. En dan was er Baker Street van zijn LP City to City. Die straat in Londen staat immers bekend omwille van het fictieve adres van de al even fictieve Sherlock Holmes. Baker Street 221B. Maar in de song is er van de superdetectieve geen sprake. Hij verwijst Rafferty naar de tijd toen hij in Londen verbleef om zaken rond de split van Steeler's Wheel rond te krijgen. Geen opgewekt thema dus. Baker Street werd vooral bekend door de saxofoonpartijen van Raphael Ravenscroft, die eigenlijk bedoeld waren voor gitarist Hugh Burns, die er die opnamedag echter niet bij was. Een geluk bij een ongeluk dus. Gary Rafferty haalde dat enorme succes niet meer, maar bleef actief tot zijn dood in 2011. Hij werd 63 en overleed aan de gevolgen van een jarenlange alcoholverslaving.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
3: me gusta la guitarra, me gustas tú,
2: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
5: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
7: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon.
0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Sint-Joop in 't Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt op de Balkensfeesten. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act op het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
3: Net op de Balkensfeesten is een spandoek bevestigd aan het podium met de nodige gewichten. Ja, eigenlijk door een windvlaag losgekomen en spijt genoeg terechtgekomen op 3 aanwezigen. Eén daarvan was er al zeker zwaar gewond. Nu, de hulpdiensten waren enorm snel ter plaatse en zijn we de 3 aanwezigen ook meteen meegenomen naar het ziekenhuis. Waarvan we weten dat 1 ondertussen ook overgebracht is naar het UZ in Antwerpen.
2: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Het podium is intussen vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaar. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam bijzonder veel kritiek op, waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Fire van Crazy World of Archer Brown is een klassieker in de psychedelische scene eind jaren 60. Brown wordt ook wel de God of Hellfire genoemd. De Britse rock'n'roll muzikant was vooral bekend vanwege zijn flamboyante stijl en inspirator voor artiesten als Alice Cooper, Peter Gabriel, Marilyn Manson en Kiss. In zijn jeugd studeerde Brown filosofie en rechten aan de Universiteit van Londen, maar besloot zich toch op muziek te richten. Flamboyant zag Brown er zeker uit, zwart-wit geschminkt, zijn tanden zwart aangezet en gekroond met brandende kaarsen op zijn hoofd. Het album en de bijhorende single Fire werden een grote hit. Van het nummer werden meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht, goed dus voor een gouden plaat. Voorts was het een nummer 1 hit in Engeland en Canada.
2: Was 1968.
3: I am the God of Hellfire and I bring you...

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Zender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: Here we go.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8:00 in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kato Hoogstoel.
2: Mijn naam is Fabrice Goffin.
3: Ik ben Ilona van den Bergen.
4: Heel veel groetjes aan de luisteraars van Radio Noordzee van Red Sebastian.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
3: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
6: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
3: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
2: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
3: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
2: En wat is de oplossing?
3: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
2: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
3: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 2027. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
2: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
3: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
4: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Prettig weekend.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rocken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Prikken die ei in het omelet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.

0: zes uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
4: KV, dat is de beste ruimte zijn.
5: Dans mee met Radio Noordzee.

0: FC Kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Universiteit Gent past de regels voor studentendopen aan. Aanleiding is de schorsing van de studentenvereniging Vlaamse Economische Kring. Die hielden zich vorig academiejaar niet aan de afspraken van een doopdecreet. Journalist Jeroen de Smecht.
3: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
2: Het VEK mag nu 4 weken lang niet deelnemen aan evenementen van de faculteit Convent. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst, dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar, maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan en daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur en er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches, er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
2: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Persische Golf en 2 in de Golf van Oman, dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen eerder vandaag. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Sport in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Het werd 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van de Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en AA Gent. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. Brenner was de beste op een aankomst bergop en haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago en de Spanjaard Christian Rodriguez. Zijn landgenoot Enric Mas kwam vandaag niet in de problemen en blijft leider. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op pole position. Hij was in de kwalificaties nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
2: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn... die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
2: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
2: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
2: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
2: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg. 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Dans mee tot middernacht. Met Radio Noordzee.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Elke zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
0: Dans mee met Radio Noordzee.
3: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
0: Er is feest op Radio Noordzee.
3: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Sander.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
0: Feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.
4: Fun, baby.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iran dreigt met vergeldingsaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding zijn de Amerikaanse aanvallen op 3 olietankers vandaag. Daarbij werden de Iraanse olietankers volledig vernietigd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De afgelopen week laaide het geweld in het Midden-Oosten opnieuw op. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven teruggevonden in de buurt van 2 verschillende elektriciteitsstations. Volgens experten was het de bedoeling om kortsluitingen te veroorzaken en de elektriciteitslijnen te beschadigen. Ontmijners hebben de explosieven onschadelijk gemaakt. De politie houdt intussen een klopjacht op een klimaatactivist van 48. Hij wordt verdacht van verschillende sabotageacties deze week. In de buurt van Athene in Griekenland is een straaljager van de luchtmacht neergestort. Daarbij zijn beide piloten omgekomen, dat meldt de Griekse openbare omroep. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarlijkse vliegshow. De straaljager stortte kort na het opstijgen neer. Daarbij was er ook een explosie. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt. Een afgang voor KV Mechelen in eigen huis. Het verloren van Westerlo met 0-4. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
3: Ik denk dat we uit de eerste 10 minuten tot aan de 0-1 best oké waren. Want dan vanaf de 0-1 hebben we constant achter de feiten aangelopen gedurende de eerste helft. De linies werden groter en groter. De counters kwamen sneller en sneller. Maar weet dat Westerlo, als ze de ruimte krijgen, als de linies te groot worden, heel veel kwaliteit aan de bal hebben. En dat hebben we kunnen ondervinden aan de lijn.
2: In de stand staat Westerlo 12e met 4 punten. Mechelen is gedeeld 14e met 2 punten. Union is dan weer de nieuwe leider in onze competitie. Het won de topper van Charleroi met 2-3. Charleroi staat gedeeld 2e. En op het WK G-wielrennen in de VS heeft onze landgenoot Ewout Vroman de brons gepakt in de tijdrit. Het goud en het zilver gingen naar een Fransman. Het is voor Vroman zijn 11e WK-medaille. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Dans mee met Radio Noordzee.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: ignorance about?
1: Good night! Hold up!

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
3: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is
1: Noordzee.
0: Radio Noordzee.

nagels met mijn tanden. En ik raak vaak de verkeerde snaar. Ik hou nog altijd van mijn ex-vriendin.

Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en de begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder andere tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 17 oktober, 28 november en 12 december. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Jozef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iran dreigt met vergeldingsaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding zijn de Amerikaanse aanvallen op 3 olietankers vandaag. Daarbij werden de Iraanse olietankers volledig vernietigd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De afgelopen week laaide het geweld in het Midden-Oosten opnieuw op. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven teruggevonden in de buurt van 2 verschillende elektriciteitsstations. Volgens experten was het de bedoeling om kortsluitingen te veroorzaken en de elektriciteitslijnen te beschadigen. Ontmijners hebben de explosieven onschadelijk gemaakt. De politie houdt intussen een klopjacht op een klimaatactivist van 48. Hij wordt verdacht van verschillende sabotageacties deze week. In de buurt van Athene in Griekenland is een straaljager van de luchtmacht neergestort. Daarbij zijn beide piloten omgekomen, dat meldt de Griekse openbare omroep. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarlijkse vliegshow. De straaljager stortte kort na het opstijgen neer. Daarbij was er ook een explosie. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt. Een afgang voor KV Mechelen in eigen huis. Het verloren van Westerlo met 0-4. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
3: Ik denk dat we uit de eerste 10 minuten tot aan de 0-1 best oké waren. Maar dan vanaf de 0-1 hebben we constant achter de feiten aangelopen gedurende de eerste helft. De linies werden groter en groter. De counters kwamen sneller en sneller. Men weet dat Westerlo, als ze de ruimte krijgen, als de linies te groot worden, heel veel kwaliteit aan de bal hebben. En dat hebben we ook kunnen ondervinden aan de lijn.
2: In de stand staat Westerlo 12e met 4 punten. Mechelen is gedeeld 14e met 2 punten. Union is dan weer de nieuwe leider in onze competitie. Het won de topper van Charleroi met 2-3. Charleroi staat gedeeld 2e. En op het WK G-wielrennen in de VS heeft onze landgenoot Ewout Vroman te brons gepakt in de tijdrit. Het goud en het zilver gingen naar een Fransman. Het is voor Vroman zijn 11e WK-medaille. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
2: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
3: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
4: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
2: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
3: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
2: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
3: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
2: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
3: Dankjewel. Dit is Radio.

0: Yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

zullen ze zeggen, die hazes is bekend. Zolang we dromen.

zie wel echt. Zit aan mijn zicht, is dat wel. Zie je echt slecht. Zeg je ossa wat dat je voelt. Verstonk ik ossa wat dat je bedoelt. Zie je wel zuiver of zie je gedopeerd. Het spit me, maar als publiek zie je sowieso gemanipuleerd.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het